Ik ben een rentier, ik hef je tiet naar het vreugdstukken, zo gegentijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak en smuk je smaak.

3.com. Goud etten of goud drinken, het liever zetersam. Ik heb ook een lief gericht, dat is die ein Gedicht, dat's nog schöner als de schönste Sakopier. Krieg ik dat mal op een Brickenlock

Ik ben een rentier, ik hef je tiet naar het vreugdstuk, zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

Als ik nog lid wier, kan ik mij herinneren. Daar wil ik geen gekochte ei. Ik wurg dat runnen, doch dat geeft warre. Aan tisch daar geeft dat scherelei. En geeft dat spek aan braadhoeven. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Zeg dat de orgel, dan geeft dat krach. Wist u wel etten? Wist u wel parieren? En geef dat noedelsen, en ook dik afen. Daar vul mij dat besonnes schwer. Ik dacht, wenn ik

nek hou ry. Bloot myn kinder, dees het nou door. Ons toch in eer etten ren. Man, wat ek bedoel, wat aard.

Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip tobak.